0: Dat kan ik met jou ook. Dan kan je het weer pakken.
1: Love is Delight on Delight Radio.